Kijk je schier, begleren voel van begieren, maar zacht schier. Ik leid op een banaan schier, als je het me beter. Voel die pittenbrood, ik zoek erop de gemoeder, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar we plisting zeg, die ganze shit me beter. Zal me hoeken voor die ganze toys, wat ga je in de schoen, ze verstaan.

als ze zo'n leven teuren nog en nog. En als zo'n... Just leren teuren. Leren teuren nog en nog, nog en nog.